0: of need from the Director General of Health, effectively giving the state broad powers to approve, deny, or impose conditions on healthcare services. But the court found these measures to be irrational and unjustifiable limitation of the constitutional right to choose a trade, occupation, or profession. Mangaliso Khumalo for Jacaranda Newswatch.
1: Die Wêreldgesondheidsorganisasie se jaarlikse vergadering het vandag in Genève, Switserland afgeskop, dit nou te midde van die hantavirusuitbreking en die verklaring van die DRK se jongste Ebola-uitbreking tot 'n internasionale noodgeval. Die organisasie is boonop bekommerd oor 21% begrotingstekort nadat Amerika en Argentinië onttrek het. En tenslotte in Indië is Noord Sentinel Eiland weer onder die vergrootglas. Die eiland is deel van die Andaman Eilande en die inwoners daar het weinig, indien enige, kontak met die buitewereld. Antropoloë waarsku nou egter dat dit tyd is om hierdie groep mense by die internasionale gemeenskap te betrek.
2: In the long run, self-contained people may not able to survive in this competing world.
1: Maar die owerheid hou voet by stuk.
3: The administration has a policy of hands off, eyes on. 5 kilometer area around the islands is a no-go area.
1: En daardie gebied word gereeld gepatrulleer. Die en die dag se ander stories is op jacarandfm.com. Klik op news.